ja, een goede ploeg. Marokko is een hele goede ploeg met individuen. Maar dat hebben wij ook. Dus ik zou zeggen dat het een hele mooie pot. En ja, de beste komen uit.